Het eerste klavierconcert in D klein, BWV 1052, in een uitvoering van de klaveriniste Celine Frisch met Café Zimmerman. En om het af te leren, dan hier de piano-uitvoering van het eerste deel door David Frey. Na Frisch, Celine Frisch dus net, nu Frey. Na Frisch, Frey. En deze nieuwe Glenn Gould, die net zo wonderlijk zit als Glenn, heeft niet de meezingdrang van onze Glenn en maakt er een prachtig transparant concert van dat jazzy en spannend blijft. De grimmigheid is minder, het is speelser en soms dartel. Frey voelt Bach intuïtief perfect aan. Een pianist die de diepte in durft te gaan en zo kan vertragen dat het kan stilvallen. En dan ratelt het weer door. Zoals de molen van stamvader Weidbach. Ja, ja, onze samensteller is een verre nazaat van deze Weidbach. De molen van stamvader Weidbach, die daar met zijn citer zat te tokkelen bij dat geluid van de schoepen van de molen. Morgen dus de kantate, waar dit stuk als orgelconcert mee begint, en het beginkoor daarna is gebaseerd op het langzame deel van het concert.

En dat was David Frey met de Deutsche Kammerphilharmonie uit Bremen. En we hoorden achtereenvolgens BWV 1052 in 3 verschillende uitvoeringen. Het vioolconcert als klavierconcert in D-klein. En nogmaals als klavierconcert, maar dan op piano. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En nu dan die bijzondere kantate. Die begint met het D-mineursconcert, maar dan voor orgel. Het instrument van de kerk, dat orgel. Heeft wel wat, Bach dus, wel wat moeten veranderen in de orgelpartij. Zo'n flink orgel is geen klaversymbool. Het orkest versterkt met wel 3 hobo's als tegenwicht. Zeer virtuoos. Dat zou zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann wellicht gespeeld hebben. Dan was hij wel heel goed dus. En dan heeft Bach dat prachtige langzame tweede deel zo kunstig bewerkt tot een diep spiritueel koor dat zijn weerga niet kent. U kunt nu dit deel wel dromen en ervaren hoe prachtig Bach die gewijde sfeer oproept. Je hoort het orgel weer, je moet denken aan het crucificus van de OMS'en. Je moet door veel truupzaal, door veel ellende, voor we een beetje bevrijd zijn, weer kunnen ademhalen. Het leven was toen zwaar. En Bachs leven was dat zeker. Gerafeld door vroegtijdig verlies van ouders en echtgenoten en kinderen. Per aspera ad astra, door de zware dingen tot de sterren. Ontstaan in de tijd van de Matthäuspassie, dat hoor je. En toch die cadans van een driekwartsmaat in G klein, de mooiste toonsoort. Het orgel neemt ons daarna bij de hand. Een alt-aria, een wonderlijk rijke arioso en aria van de sopraan, traverso en 2 oboi d'amore. Ongelooflijke muziek, maar vol geloof in een goed einde. Niet blijven hangen in het moeras van tekort en verlies. Tenor en bas besluiten als 2 mannetjesputters met een duet dat de truupzaal voorbij is. Wir willen uns freuen. Ze dartelen als 2 parelvissers, à la Bach, een zorgeloze toekomst in. Hier is dus de cantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal.

1052a. U hoorde André Issoire op het orgel, het Westenvelder-orgel, te Faire en Tardenois, samen met het orkest Le Parlement de Musique. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag, het programma van de Concertzender. We zijn er iedere dag van 1 tot 2 uur tussen de middag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

We zijn er weer, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De dirigent Sir John Eliot Gardiner werd geboren in Dorset in Engeland op 20 april 1943. Gardiner is dus inmiddels 70. Hij stond aan de wieg van diverse muziekgezelschappen. In 1966 richtte hij het Monteverdi Choir op. In 1978 het gezelschap English Baroque Soloist. En in 1990 het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner heeft meer dan 250 opnamen gemaakt met deze en andere ensembles. Eerst op Philips, later op Archief. Dat was een platenmerk van Deutsche Grammophon. En toen hij in het Bachjaar 2000, Bach was 250 jaar daarvoor overleden, het Bachjaar 2000 een van de meest ambitieuze muziekprojecten ooit opzette, namelijk om alle kerkelijke Bach-kantates in één jaar uit te voeren en op te nemen, toen zei Deutsche Grammophon, DGG, het contract op en zouden de ongeveer 200 werken niet opgenomen worden. Eerder gebeurde dat ook met het kantatenproject van Ton Koopman door Erato van Warner Brothers. Maar deze multinationals die alleen voor het geld en niet de kunst gaan, die moet je met artistieke munt betalen. Ton ging door onder de originele naam Antoine Marchand, en dat is nou eenmaal Frans voor Ton Koopman, en vervaardigde een van de beste cantatencycli ooit. Sir John deed iets vergelijkbaars. Hij ging door onder de naam SDG, Soli Deo Gloria, de afkorting voor God alleen zij de eer. Wat Bach bij ieder ook wereldlijk werk op de partituur schreef. Gardiner liet prachtige covers maken voor iedere cd-hoes door Magnum-fotografen, zodat iedere zondag uit het kerkelijk jaar die hij als thema koos een eigen prachtige hoes kreeg van die fotografen. Met uitleg van de cantates, met door hemzelf beschrijving van de plek waar ze uitgevoerd werden. Zijn koor en orkest, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir reisden zo'n beetje de halve wereld rond. En voor iedere uitvoering, steeds live, ook de opname, werden topzangers ingevlogen. Hij deed natuurlijk ook Nederland aan. Het Concertgebouw en die andere heilige hal, de Naardense Kerk. Overweldigende uitvoeringen waren dat. Maar nu eerst de muziek. We beginnen met het te onbekende Tripelconcert in A-klein, dat ook nog even tussen de cantates door in 2000 werd uitgevoerd.

met fluit, viool en klavercimbel, het triplconcert BWV 1044. En dat alles dus door de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoorde de English Baroque Soloist in dit bijzondere concert puiken solisten die onder leiding van Sir John altijd het beste van hun kunnen geven. Dit werd opgenomen op 8 en 9 juli 2000 in de Fraumünster in Zürich. Het werk stamt uit de jaren 40, de 18e eeuw, en is mogelijk flink bewerkt door de twee oudste zonen van Bach. In ieder geval zien we dat Bach de stijl van die tijd, zoals ook al gangbaar in Berlijn was, waar Carl Philipp Emanuel toen werkte, wist op te pakken. U hoort de levendigheid, de virtuositeit in deze uitvoeringen. Ze heten niet voor niets de Baroque Soloist. Koor en orkest zijn zo perfect dat ze amper hoeven te oefenen. Gardiner is zo'n beetje de Gergiev van de authentieke wereld. Hij heeft amper tijd om te repeteren. En zeker niet in dat jaar, dat jubileumjaar zullen we maar zeggen, dat jaar 2000. Er werd soms in één week tijd de oceaan overgestoken om dan weer drie cantates op één zondag uit te voeren en weer terug naar Europa te gaan. Een beetje hetzelfde onder druk werken als in de tijd van Bach, die toch wel maandagochtend in zijn componierstube moest gaan, in de Thomasschule, waar hij met zijn gezin tussen de 50 jongens al daarin woonde. Na componeren, partijen uitschrijven en kopiëren kwam men toch niet eerder dan donderdag toe aan oefenen. En er werden iedere zondag nog talloze andere werken uitgevoerd door het koor, het orkestje en de organist. En dat was Bach dan zelf meestal en later een zoon. Voor Gardiner was het hele Bach-project een onderdompeling in Bach. Met hoorbaar gevolg. Het enige wat hij nu niet snapt is waarom Bach geen operacomponist is geworden. Ja, dan had Johann Sebastian bijtijds andere keuzes moeten maken. En dat kon hij waarschijnlijk niet. Maar ja, Gardiner betreurt dat. En wij ook. Gardiner's Room, zeker ook in Nederland, begon natuurlijk met de opera, met Rameau, Händel en Mozart. Hij heeft in het Holland Festival in de jaren 90 alle grote Mozart-opera's uitgevoerd. Ongelooflijke happenings waren dat. Bij de Don Giovanni verscheen aan het eind de Commendatore op stelte vanuit de achterkant van de grote zaal. Rillingen liepen je over de rug. Don Giovanni, a cena te co m'invitasti e io son venuto. Don Giovanni, voor jouw diner heb je me uitgenodigd en ik ben gekomen. Waarna de Commendatore, Don Giovanni dus, de onderwereld insleurt. Pas met dit stuk evenaart Mozart Bach's Donner und Blitzkoor uit de Matthäuspassie. En Gardiner, die weet er wel raad mee.

En dat was dan de finale uit Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. In een uitvoering van Rodney Gilfrey als Don Giovanni, Ildebrando d'Arcangelo als Il Commendatore en het Monteverdi Choir and the English Baroque Soloists onder leiding van de man die midden in dit programma staat, Sir John Eliot Gardiner. Een opname uit 1995. John Eliot Gardiner nam voor het eerst de baton ter hand toen hij 15 was. Als student aan het King's College Cambridge studeerde hij geschiedenis en Arabisch. Gedurende zijn tijd in Cambridge richtte hij in 1964 zijn eerste ensemble op, het Monteverdi Choir. Met dit koor maakte hij in 1966 zijn debuut als dirigent in de Wigmore Hall in Londen. Ter aanvulling van het Monteverdi Choir richtte hij in 1968 het Monteverdi Orchestra op, dat vanaf 1977 bekend staat als The English Baroque Soloist. Nadat hij afstudeerde aan het King's College Cambridge, zette hij zijn studie voort aan het King's College London bij Thurston Dart en bij de invloedrijke Franse muziekprofessor Nadia Boulanger. In 1989 maakte John Eliot met Monteverdi's Vespers al een DVD. Zijn koor heet ook niet voor niets het Monteverdi Choir. Hij zet dan de nog niet zo bekende Brint ter Fell in. Later ook Sophie von Otter in Bach's Weihnachtsoratorium. Hij heeft altijd een goede neus voor beginnende zangtalenten. Heel wat mensen uit zijn koor zijn nu ook vermaarde solisten. Je kan zeggen dat John Eliot Gardiner een intensieve relatie heeft met Johann Sebastian Bach. Zijn passionen en de Weihnachtsoratorium zijn natuurlijk vermaard door de goede zangers en de beruchte tempi. Zijn Angelsaksische snelheid in de Matthäuspassie doet soms een beetje denken aan Busje komt zo. Maar na zijn Bachjaar in 2000 heeft hij een geestelijke doop ondergaan en is alles bedachtzamer en dieper geworden, zonder ook maar iets in te leveren op het gebied van de virtuose feestelijkheid. Maar het imposante beginkoor van de eerste versie van de Johannespassie, Herr unser Herrscher, roept wel het beeld op van de opmarcherende koning van Pruisen. En die laten we eerst horen, een andere keer zijn tweede, meer recente Johannespassie-opname, die bezonkener is. Maar in deze uitvoering van 1986 hoor je wel alles. De schrijnende hobo's, de dreunen in de basso continuo, de wolkenschildering in de strijkers, de omhooggaande lage strijkers. Het gaat om vernederd en verhoogd worden. John Eliot Gardiner laat dat perfect horen.

En dat was een opname uit 1986 door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner van het beginkoor van de Johannespassie. Net als een Nicolaus Arnoncourt en een Philippe Herrewegen heeft Gardiner zich ver over de grenzen van de oude muziek begeven. Hij doet eigenlijk alles. Modern, romantiek. Maar zijn Brahms met het Orchestre Révolutionnaire et Romantique is wel heel bijzonder. Een transparante, doorzichtige Brahms is een genot na de wollige, dik aangezette romantische uitvoeringen die we zo goed kennen. Brahms was uiteindelijk verzot op Bach en Gardiner laat dat goed horen. Onze samensteller Govert-Jan Bach hield een keer een discotabel voor een koor dat Brahms Deutsches Requiem zong. En Gardiner kwam als eerste uit de bus. Men kon de stemmen perfect volgen, zei men. Nu dus, denn alles Fleisches ist wie Gras, uit het Deutsches Requiem van Brahms.

Denn alles Fleisches ist wie Gras van Johannes Brahms uit Ein Deutsches Requiem. U hoorde L'Orchestre Révolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir, het geheel dus onder leiding van John Elliott Gardiner. En het was een opname uit 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Job van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender en we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag en morgen weer een langdurig werk in 2 uitzendingen. Het eerste boek van het WTK, oftewel het Wohltemperierte Klavier, het goedgestemde toetseninstrument. Een muziektheoretisch hoogstandje dat ook toch heel mooi is om te beluisteren. Meestal deden we losse stukken, ook om de tijd te vullen, maar het is een geniaal werk en het verdient alle luisteraandacht. Bach zal er zo'n 15 jaar mee bezig geweest zijn, voor hij het in 1722, zijn één na laatste jaar in Keuten, publiceerde. Werk dus van de jonge Bach, die u kunt zien op de flyer en op de website van de Concertzender. www.concertzender.nl. Later schreef hij Bach dus een tweede boek aan het eind van zijn leven. En waar gaat het nu om? Er was nog niet goed vastgelegd hoe de verschillende toonsoorten klonken, en sommige klonken dan ook lelijk of raar. De stemming was ook per plek of kerk verschillend. Vernieuwer Bach zet nu een nieuwe maatstaf door voor iedere toonsoort muziek te schrijven die de toonsoort goed beschrijft en er de grenzen van afzoekt. Hierdoor werd het mogelijk iedere toonsoort redelijk zuiver te spelen. Het is een bijbel van de muziek geworden, bepalend voor het toonstelsel van vandaag de dag. Voor iedere toonsoort schrijft hij een oriënterende, soms zoekende, wat improviserende prelude, een voorspel, waarna er altijd een fuga volgt naar de regelen der kunst, van het contrapunt, hoe noot tegen noot moet klinken. Ze zijn enorm afwisselend, vervelen nooit en laten de brede rijkdom van Bachs karakter zien, speels, opwindend, contemplatief, wild, intens verdrietig, bizar, sappig, genietend, schokkend, bars, luchtig, virtuoos, maar soms ook makkelijk te spelen voor een kind of beginneling. Het is meteen voor pianisten de oefening van de dag, iedere dag, geen dag zonder Bach, ook voor Andras Schief, die dat heel mooi en vol eerbied gaat spelen voor u. U hoort vandaag de toonsoorten C, Cis, D, S, E en F eerst in majeur en dan in mineur. Dus 2x6, dus 12 delen. En morgen de andere 12. En die eerste, die zo meteen volgt, de eerste in C groot, die kent u in ieder geval. Charles Gounod. Charles Gounod, de componist, koos heel slim dit als begeleiding van de suikerzoete smartlap Ave Maria. Alle muzici zijn vanaf 1750 opgevoed met dit Wohltemperierte Klavier.

En dat waren de delen 1 tot en met 12 uit boek 1 van Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach, C groot tot en met F klein. En dat alles uitgevoerd door de pianist Andras Schief. En morgen hoort u de resterende 12 delen uit Das Wohltemperierte Klavier. Tot morgen dus alvast, zeg ik u. Verder wens ik u een goede middag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

De laatste uitzending van deze werkweek. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met de 6 overige toonsoorten van het Wohltemperierte Klavier deel 1. Het is een tour de force. Ze allemaal achter elkaar te spelen. En misschien ook een tour de force om ze achter elkaar te beluisteren. Al blijven ze zo verschillend van sfeer. Weer die spannende bergrit die de muziek van Bach altijd is. Het is heel makkelijk delen uit het Wohltemperierte Klavier te lichten en apart te laten horen, wat we al vaak deden en blijven doen. Later ook met wat toelichting. Dat gaat minder goed met de Goldberg-variaties. Die zijn een onlosmakelijk geheel. We horen graag van u hoe u het vindt om de muziek van het Wohltemperierte Klavier zo in één ruk, of eigenlijk in ons geval in twee rukken, te ondergaan. En of u liever klaversymbel in plaats van piano hoort. Mailt u dat dus. Het adres is bach@concertzender.nl. Bach, apenstaartje, concertzender.nl. Al uw reacties en ook uw verzoeken overigens zijn van harte welkom.

U hoorde van Heinrich Schütz uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach, Psalm 100, jauchzet dem Herrn, en meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Een en ander werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent en het Concertino Palatino, onder leiding van de dirigent Philip Herwegen. En tot zover voor deze eerste dag van de week, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe, surft u dan naar concertzender.nl. En klik op ontvangst.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach bij de Concertzender, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met het Wohltemperierte klavier deel 2. We hebben in deze Herrewegenweek veel zang, dus daar mag dan wel wat instrumentale muziek tegenover staan. We kiezen tegendraads niet voor klavercimbel, maar voor de vleugel en nog wel de romantische aanpak van Swjatoslaw Richter. Maar hij was zo'n groot kunstenaar dat hij boven de partijen staat. Het is soms best langzaam, maar in die verlangzaming zit zo'n spirituele aandacht dat het weer helemaal kan. Het is een vreugde, het is heel intens om die man te horen spelen. Die man met dat schemerlampje op zijn vleugel en wellicht, als u hem wel eens gezien hebt, altijd lezend van de partituur. Althans, die heeft hij voor zijn neus. Want hij heeft eens een keer gezegd, ik wil niet als ik speel denken, zou ik de 10 maten verder, zou ik dat nog wel weten hoe dat klinkt. Dan kan ik even kijken hoe dat is, in elkaar zit. Swjatoslaw Richter. Das Wohltemperierte klavier, deel 2, aan het eind van Bachs leven in 1740 geschreven, is toch een knipoog naar de mode van die tijd, die totaal niet meer open stond voor fuga en contrapunt. Toch kan Bach het niet laten. Hoe ouder die wordt, hoe meer hij eigenlijk terug wil naar de oude. Palestrina bijvoorbeeld. Dus het blijft wel doordacht en geconstrueerd. De 55-jarige Bach maakt weer 24 preludes en fuga's in alle grote en kleine toonsoorten. En in feite zijn die veel complexer dan het Wohltemperierte klavier deel 1, dat ongeveer 20 jaar eerder tot stand kwam. Deel 1, ja, dat is populairder, maar deel 2 is minstens zo geniaal. U hoort C groot en klein, Cis groot en klein, D groot en klein, S groot, dan Dis klein. Het is niet anders in onze notering. E groot en klein. En Swjatoslaw Richter dus. Het één na laatste, het preludium in E groot, behoort voor Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, tot het mooiste wat Bach geschreven heeft. Hij heeft het honderden malen gespeeld, maar krijgt nog steeds een brok in de keel. Wat dan weer opvalt is dat het eropvolgende in E klein zo'n luchtig speelstuk is. In tegenstelling tot het E klein van het beginkoor van de Matthäuspassie of de Cantate 125. Swjatoslaw Richter.

BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Uitgevoerd door Daniel Taylor, countertenor, Mark Patmore, tenor, Peter Kooi, bas en het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. Net als de dirigentenbroeders Bruggen van Immerseel, Arnoncourt en Gardiner, blijft Herrewegen niet staan bij de dood van Beethoven in 1827... of van Schubert in 1828, maar gaat hij door. Richting 20e eeuw. Befaamd is zijn Bruckner en zijn Brahms Deutsches Requiem. Met de Philharmonie neemt hij de integrale Beethoven-symfonieën op. Medio november 1210 raakte bekend dat Herrewegen Harmonia Mundi verlaat, platenmerk Harmonia Mundi, en hij start met een eigen label genoemd Phi, P-H-I, Phi. Voortaan zullen alle nieuwe opnamen van het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées verschijnen bij Phi. Eind 2010 bracht hij de vierde symfonie van Gustav Mahler uit op authentieke instrumenten. En daarbij spelen de strijkers op darmsnaren, zoals bij de eerste uitvoering in 1901, waardoor het instrument wat minder luid klinkt, maar wel wat expressiever lijkt. Onnavolgbaar gewijd klinkt bij hem, bij Herrewegen dus, zijn met hem vergroeide koor het Collegium Vocale, het Wie Lieblich uit het Deutsches Requiem van Bach-adept Brahms. Het is geen zoete en zwevende New Age-spiritualiteit, het is aards en verheven tegelijk. Wie anders dan Brahms kon Lieblich zo componeren en wie anders dan Herrewegen kan het zo uitvoeren.

Dat was uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sient deine Wohnungen. En de uitvoerenden La Chapelle Royale, het L'Orchestre des Champs-Élysées, het Collegium Vocale Gent, de dirigent Philip Herrewegen. En we besluiten dit Herrewegen drieluik met de feestelijke kantate voor de eerste advent. Schwingt freudig euch empor, BWV 36. Philip Herrewegen is niet bekend als instrumentalist, zoals Gustav Leonhard, Frans Brugge, Ton Koopman of Suzuki. Dat hij zich bekwaamd heeft in de psychiatrie verraadt een interesse in de menselijke ellende en geeft misschien dat gewicht aan zijn Bach-benadering dat we bij anderen nog wel eens missen. We krijgen niet de indruk dat hij ooit praktiserend psychiater is geweest, maar hij is zeker praktiserend dirigent. Zeer geliefd in Nederland, waar hij dus nu ook een Schütz-project aan durft. En mist dat niet. Geen Bach zonder Schütz. Deze man vindt goud in de modder. Hij is een delver van de diepste menselijke emoties. Deze kantate, waarvan de tekst geschreven is door meneer Enrici, alias Picander, de tekstschrijver van de Matthäuspassie, komt voort uit gelukwenskantates. Dat past bij kerst, want we mogen ons gelukkig prijzen dat God zijn zoon aan ons schenkt, of in andere woorden, door zelf als mens op de aarde een aantal jaartjes mee te doen. Incarnatie heet dat, menswording. Dat is de kern van het christelijk geloof, toen en nu, dat er een God is die het serieus meent met de mensen, niet bepaald almachtig is en daarom maar begint in de kwetsbaarheid van een net ter aarde komend kind. Voor kerst was er weer een vaste periode in de Lutherse kerk, want het is toch rouw dat God zich vanwege onze zonde zo klein moet maken als een kind. Maar dat werd ingeleid met een feestelijke kantate. Daarna kon Bach zich aan zijn Weihnachtsoratorium of zijn kerstkantates wijden, want er waren 3 weken geen kantates in de kerk toegestaan. Nou, Philip Herrewegen weet wel raad met deze feestelijkheid. Je bent Belg of je bent het niet.

Swjatoslaw Richter speelde Das Wohl tempereert de klavier, deel 2, BWV 880 tot 888, F groot en kleine terts, Fis groot en klein, G groot en klein, As groot en Gies klein en A groot. En tot zover Geen dag zonder Bach voor vandaag op deze werkdag. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur zijn we er. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wij van de Concertzender wensen u goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 uur, wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En het wordt, kan ik u vertellen, een spannende Geen Dag Zonder Bach week met een volle agenda. De kerstring is begonnen en dat gaat u merken. Die heerlijke kerstmuziek van Bach, waar zonder kerst niet echt kan beginnen. De advent heet dat, de voorbereiding op het kerstfeest. En om te beginnen gaat u deze week de eerste aflevering van Café Zimmerman horen. De eerste aflevering sinds 1741, mag je wel zeggen. En dan hier op de Concertzender, dat zal zijn aanstaande donderdag. Live opgenomen in het gastvrije Haagje in Driebergen. Gast zijn we dan bij Passieprojecten, die al jaren Meezing, Matthäusen en nu ook het Weihnachtsoratorium doen. Een prettige, warme sfeer. De koffie was goed, kunnen we u vertellen, en het gebak nog beter. Onthoud het voor een volgende keer. We horen een prachtige aria uit het Weihnachtsoratorium, met uitleg natuurlijk. Men kon even proeven aan het meezingen van zo'n prachtig stuk als het Weihnachtsoratorium. Daar hoef je niet zo goed voor te zijn, maar ja, het is natuurlijk wel een uitdaging. Voor je het weet, zing je gewoon mee. Je doet Bach, niet een beetje van de kant, maar er middenin. En dat was precies wat de componist wilde. Participatie in het gebeuren. Vandaar deze week het Weihnachtsoratorium in het centrum. Maar ook Janine Jansen. We beseffen misschien te weinig dat zij een wereldster is. Te midden van de grootheden van het moment, Vengerov, Kavakos, Shehem, Joscha Bell, zo goed is ze. En dan nog met die feeling voor barok die de anderen niet allemaal zo bezitten. Woensdag haar solistenportret van Janine Jansen dus. 15 december haar concert met familie en friends in het Concertgebouw in Amsterdam. Op nu naar het Weihnachtsoratorium. Al ja, moet daar toch nog even een verhaal aan vooraf gaan. Vanaf de jaren 1730 is Bach minder bezig met cantates voor de kerk te schrijven. Hij had immers 5 jaargangen, een kleine 300 bij de hand, maar richtte zich meer op cantates voor de adel. En hij richtte zich vooral meer op Dresden, en dat was de residentie van het katholieke hof. In 1730 schrijft hij 2 belangrijke brieven. Eerst een brandbrief aan de Leipziger Raad om nu toch eindelijk eens te voorzien in goede koorzangertjes, want zo ging het niet langer. Na 2 Johannespassies en 2 Matthäuspassionen met te weinig goede zangers is de maat voor Johann Sebastian vol. Maar die raad, die alle macht had, zat vol met halve Zijlstraat-types en wou vooral bezuinigen op kunst. Uiteindelijk ontstaat er een enorm politiek steekspel en belandt Bach in een benarde positie door pesterijen en vergaande bezuinigingen. Hij schrijft datzelfde jaar ook nog een emotionele brief aan zijn vriend Erdmann, waarin hij zegt eigenlijk daar weg te willen. En of Erdmann misschien een baantje elders voor hem wist. Het lijkt een beetje op een midlife-crisis. En dat past, want hij is 45 en krijgt niet de erkenning die zijn meesterwerken op rij verdienen. In 1733 schrijft hij het eerste deel van zijn Hohe Messe voor de keurvorst. Hij hoopt hofcompositeur te worden, ten einde sterker te staan in die ruzies en machtsstrijd in Leipzig. Het hof was echter in Dresden en daar richtte hij zich duidelijk op. Wellicht had hij een diepere wens om opera's voor Dresden te schrijven, maar die functie was bezet. Hij noemt de cantates voor de adel Dramma per musica. En drama klinkt naar opera. Zeker de wereldlijke kantaten Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Dat is BWV 214. Voor de verjaardag van Maria Josefa, de nieuwe keurvorstin van Sachsen en koningin van Polen. Zij was met haar man, de keurvorst en koning August III, verzot op opera. Een jaar later zal Bach dit stralende en verfijnde werk omvormen tot het Weihnachtsoratorium en lijkt met deze scheppingen uit zijn crisis gekomen te zijn, want ze zijn onvergelijkbaar mooi. En ook mooi uitgevoerd door Ton Koopman en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.

U hoorde BWV 214, Teunet, Ierpauken, Erschellet, Trompeten van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door de sopraan Els Bongers, de alt Elisabeth von Magnus, de tenor Paul Agnew en de bas Klaus Mertens. Met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Voor kerst 1733 realiseert Bach dan een project waarin hij de kerstdagen tot 6 januari voorziet van een oratorium in 6 delen. Dat eigenlijk, compositorisch, één aan één sluitend geheel vormt. Men kon zich toen een kantate buiten de kerkdienst niet voorstellen. Maar het lijkt wel of Johann Sebastian ons een knipoog geeft en aangeeft dat zijn Weihnachtsoratorium best opeenvolgend in één of twee concerten kan worden uitgevoerd. Want alles klopt. De verhaallijn, de muzikale opbouw, de spanning die in het kerstverhaal tot en met Herodes en de vlucht naar Egypte opgevoerd wordt. Hij hergebruikt, parodieert heet dat, onder bestaande muziek nieuwe tekst voor de eerste delen van het Weihnachtsoratorium. De wereldlijke kantaten voor de verjaardag van de koningin, BWV 214. Voor hem was er weinig verschil in het bezingen van een koningin of de komst van de koning die het kerstkind in feite is. Omdat het een oratorium is, wordt het kerstevangelie door de evangelist gereciteerd en zijn er koralen op basis van oude Lutherse kerkmelodieën. Dat componeert Bach natuurlijk helemaal opnieuw. Thema van de eerste kantate, Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, is de verwachting, de voorbereiding. Bereite dich, Zion. Voorbereiding op de komst. Hoe zal ik hem ontvangen, zingt het beroemde koraal. De alt zingt een liedje van verlangen, alsof ze smacht naar de komst van haar geliefde. Taal van de mystiek. In de hobo's kun je het smachten horen. En de bas laat horen dat het wel menens is. Zijn koninklijke aria met trompet staat als een huis.

U hoorde de orkestsuite nummer 2 in B klein, BWV 1067, voor fluit en orkest, van Johann Sebastian Bach dus. En de uitvoerder waren Martin Rood als solist, fluit, en verder het ensemble Schönbrunn. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze middag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Dit is weer het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat hebben wij gebombardeerd tot Solistendag. En op deze Solistendag komt in beeld onze internationale ster Janine Jansen. Ja, we moeten er altijd een beetje aan wennen. Nederlandse wereldsterren. We hebben er genoeg. Caro Emerald, onze discjockey Armin van Buuren. Jeroen Krabbe, Rutger Hauer op de Amerikaanse films. Ja, maar dan uit de klassieke hoek. Een enorme rij. Leonard, Bruggen, Koopman, Wispelwij, Brautigam, Haitink, Eva-Maria Westbroek, Aafje Heynes, Erna Sporenberg. Wij zijn zo bescheiden, maar buiten Nederland zijn ze vaak nog beroemder dan hier. Dan de jongste, de hartverwarmende en innemende Janine. Zo intens spelend dat ze ook een keer wat inzakte, maar ze is dubbel en dwars terug met weer een Bach-cd, 3 concerten. Ze gaat die uitvoeren hier in Nederland, gelukkig, op 3 verschillende plaatsen in december. Ik zal het u even vertellen wanneer of dat is. Dat is 11 december in het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. 3 dagen later de 14e in de Oosterpoort in Groningen. En de 15e in het Concertgebouw in Amsterdam dus. 15 december. Ja, of daar nog plaats is. Het leuke van deze Bach-cd is dat het ook een familie-cd is. Want de Janssens uit Soest zijn net een soort Bach-familie. Iedereen is er muzikaal en speelt. Moeder is muzikus. Vader Jan, die is een gevierd organist van de Dom. En nu haast iedere zondag te beluisteren in de Bergkerk in Amersfoort. En broer Maarten Jansen, een begenadigd cellist. Eerst maar dat heerlijk en diepzinnige vioolconcert in A-klein, BWV 1051. Maarten Jansen op de cello dus. Vader Jansen op het klavercimbel. En dan met nog wat friends. Ja, friends. Bijvoorbeeld Rick Stotijn, contrabas. Ja, daar een broer van. It's all in the family hier. En fleißig studeren, zei Johann Sebastian altijd.

U hoort het vioolconcert in A klein BWV 1041, uitgevoerd door de violisten Janine Jansen en Friends. De grote muzikaliteit van Janine Jansen maakt haar ook geschikt voor een hedendaags barok aanpak. Ze articuleert, ze zingt, ze danst, ze wervelt, ze speelt samen. Het is primus inter pares, eerst onder de gelijken, en speelt dan ook weer bescheiden gewoon mee met de tutti, het orkestje. Het is niet stroef, niet schools of dun. Het is warm, vlammend, verzengend soms. Het is echt barok. Ze speelde op een barokviool, maar pakt dan toch weer haar Stradivarius. Ja, wie krijgt vandaag de dag nog een Stradivarius te leen? Janine, ja, er liggen nog een paar in een kluis in Japan van die Stradivarius-violen. Naast een Van Goghje, denken we. Maar ja, die violen moeten wel bespeeld worden. En dat doet Janine. Zo intens dat de snaren steeds knappen. Ja, dat gebeurt een slome speler niet. En Janine, wel, die is buitengewoon levendig. Alles beweegt aan haar wanneer ze aan het spelen is. Haar ogen, haar haar, haar lichaam. En uiteraard, ze beroert de viool. En een Stradivarius is uiteindelijk ook een barokviool. In die periode in Cremona gemaakt. Een echte barokviool heeft een andere kam, darmen snaren en een ander gebouwde strijkstok. De barokaanpak van Janine, ja, dat luistert het nauwst in zo'n sonate voor viool en klaversymbool. Janine met haar vader, Maarten op de cello, voor de basso continuo. En hoort u eens hoe goed deze bescheiden mensen zijn. Bach schreef deze sonates voor viool waarschijnlijk in zijn Köthense tijd. In ieder geval bundel zij ze tot 6 stuks. Net als de solostukken voor cello en viool. Onbegrijpelijk dat die niet even geliefd zijn. Hier is ook Bach de vernieuwer aan het werk. Hij geeft de klaversymbool, die meestal een beetje meetingelt om toon te geven, een solistische rol, evenwaardig aan de viool, die toch altijd de eerste viool wil spelen. Maar Bach zet de eerste viool vaak op zijn nummer. En daardoor zijn ze hier aan elkaar gewaagd. Het zou het model worden voor de vioolsonates van Mozart en Beethoven en de romantische componisten na hen. Bach, de grote vernieuwer. Weer die melodie van het eerste deel, in dat doordringende C-klein, net als het slotkoraal van de Matthäuspassie. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Ernstig, maar meteen zo troostend. En de maat van dit eerste deel van de sonate is een 12/8 maat, een Siciliano, die wiegende dansvorm uit Sicilië. Een heerlijk stuk, heerlijk gespeeld.

U hoorde de vioolsonate in C-klein, BWV 1017, uitgevoerd door Janine Jansen en Jan Jansen. En dan nu het meesterstuk van iedere meesterviolist. De tweede partita in D-klein met als slot de Chaconne, die haast weer een solostuk op zichzelf is. Eigenlijk de meest uitzonderlijke muziek ooit geschreven. Onvergelijkbaar qua duur en inhoud. Ook in Bach's eigen oeuvre niet. De recente theorie van de muzikologe Helga Teune is dat het stuk een in memoriam is voor Bach's eerste vrouw, die gestorven was toen Bach met zijn heer, prins Leopold van Anhalt-Köthen, op reis was. Ze bezochten toen Marienbad. En dat was zo'n beetje de enige buitenlandse reis van Bach naar Marienbad, dat in Tsjechië ligt. Marianske Lajsne heet het, als u er naartoe wilt, kunt u het daar ondervinden. Marienbad dus. Overigens reisde Bach in Duitsland duizenden en duizenden kilometers. Te voet, jawel, en per koets. Hij kwam thuis en trof een stil en leeg huis aan. Dat vertelt zijn zoon Carl Philipp Emanuel later. Dat betekende dat zijn Maria Barbara gestorven en al begraven was. En hij wist het niet. Hij, die als wees was op zijn negende, al kinderen verloor, en nu was zijn lieve Maria Barbara dood. Hij werd rusteloos, ging overal solliciteren, schreef niet zoveel meer, maar zeker wel deze partita met Chaconne. De muzikologe Teune toont in haar studie Tanz oder Tombeau aan dat er allerlei citaten van rouwliederen uit de kerk in verwerkt zijn. Dat het eigenlijk een tombeau is, Frans voor klaagzang bij een begrafenis. Luistert u dat nog maar eens eventjes na op www.concertzender.nl naar onze aflevering 100 van Geen Dag Zonder Bach. En kijk dan bij het dossier Geen Dag Zonder Bach. Concertzender.nl dus. Terug nu naar Janine Jansen. Uit de prachtige film over haar, die je als dvd kunt krijgen, dan zie je haar vechten met dit stuk. Een gevecht tussen loslaten en perfectie. Ze kreeg een burn-out, maar herstelde wondersnel, het is te horen. Deze partita is zowel perfect als diep doorleefd. Zij is zo intuïtief dat ze Bach's pijn en perfectiedrang vanzelf aanvoelt. Natuurtalent. Mens vol liefde en warmte. De bijnaam? Queen of the Download. Zo vaak worden haar cd's vooral ook door jongeren gedownload. Laat u meevoeren in deze inwijding.

Het ensemble Mare Nostrum was dit met uit het orgelbuchlein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op iedere werkdag tussen 1 en 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Tot zover dus. Graag tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. En vandaag geen Weihnachtsoratorium, maar een van de heerlijke kerstkantates. Geen bewerkingen van ouder vocaalwerk dus, maar wel weer van instrumentale muziek. In de koninklijke en briljante vierde orkestsuite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Dus veel eerder geschreven dan het Weihnachtsoratorium. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. Vijf delen, de suite, dat is een opeenvolging van dansvormen.

Masaaki Suzuki met het Collegium Japan in de suite nummer 4. Er zijn dus ook heerlijke kerstkantaten geschreven, lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens, de BWV 110. De dienst begon al een uur of 7 's ochtends met veel samenzang en een preek van wel 1,5 uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 gingen we weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst en die duurde tot zo ongeveer 4 uur. Het beginkoor van deze heerlijke kantate is ingebed in de orkestsuite 4 die u net gehoord hebt. Knap vlechtwerk. Maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, nou, we hebben het al meer gezegd, dan waren ze tapijtwever. En dat zit Sebastiaan dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen, solostemmen van het koor zonder vulling. Denk aan het Frans woord remplir. Of met vulling door de rest van het koor. Een doorslaggevend argument voor het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, de zogenaamde concertisten, als er geen ripieno-partijen zijn uitgeschreven door Bach. Zoals Joshua Rifkin voorstaat. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren. Soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat de hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er vaak gesoleerd zijn, in plaats van met z'n allen een stem bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in dit beginkoor. Het is een echte Bach-remedy tegen zwaarigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Großes an mir getan. Daar word je echt vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach her, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor, Ere sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer inspannend wordt gemusiceerd door John Elliott Gardiner en zijn orkest en koor, Joanna Lunn sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas.

uit het Weihnachtsoratorium deel 3. De nummers 31 en 32, de aria Schließe mein Herz, die selige Wunde en het koraal. In deel 5 van het Weihnachtsoratorium speelt de alt een minder grote rol, maar ze is wel zegsvrouw van Bachs mystieke theologie. Waar is de nieuwgeboren koning der Joden? Willen de drie koningen weten. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. In een paleis, in een villa, in een particuliere kliniek. Een stal zouden ze niet kunnen bedenken. Maar de alt corrigeert ze. In mijn broest, in mijn hart, is het kind geboren. Daar woont hij en maakt me gelukkig. De koningen hebben het licht gezien, maar moeten nog aan de glans wennen. Die is nieuw in hun leven. Maar er is een kaper op de kust. Een paranoïde despoot die bang is voor een kind. Voor het kwetsbare kind in hem. Dat wil hij vermoorden. Net als hij al deed met veel van zijn familie. Hoor hoe de operaman Bach dat componeert. Herodes erschrak zeer und mit ihm das ganze Jeruzalem. Ja, want als hij het op zijn heupen kreeg, dan was moord en gifgas altijd in de buurt. Moeder Alt reageert dan weer vanuit haar feminieme kracht. Waar moet je nou zo bang voor zijn, mannetje? Wees blij met dat kind. Maar Herodes wil weten waar hij het kind kan vinden om het te verdelgen. En dan volgt er een wonderbaarlijk terzet waarin sopraan en tenor zich vertwijfeld afvragen wanneer eindelijk troost voor het volk komt. En dan klinkt ferm daartussendoor de alt met moederlijke kracht. Wees niet bang, zwijg, hij is schon wirklich hier. De Christuskracht is al gerealiseerd.

De nummers 45, 46, 48, 49 tot en met 53 uit het Weihnachtsoratorium deel 5. In het laatste deel, waarin zich ein Streit erhub, gaat het om de strijd tussen het kwaad, Herodes dus, en het licht, Jezus. Herodes is de valserik, de leugenaar die de goedheid van de drie koningen probeert te misbruiken om met list en bedrog achter de verblijfsplek van Jezus te komen. Maar Jozef krijgt een droom met de wenk om te vluchten en redt zo het kind. De drie koningen gaan langs een andere weg terug, want ze kunnen niet meer de gebaande paden gaan als ze het kind hebben gezien en ervoor hebben geknield. En dan komt aan het slot, in de zogenaamde vaudeville, het kwartet van de vier stemmen bijeen om het oratorium af te sluiten en eigenlijk afscheid van ons te nemen. Zo ook onze lieve en sterke alt. Waar doet dat aan denken? Ja, natuurlijk aan de Matthäuspassie, waar de vier stemmen aan het eind ook afscheid van ons nemen. Nun is de Herr zur Ruhe gebracht. Want we waren reisgenoten in deze tocht. Nu niet langs het lijden, zoals in de Matthäuspassion, maar langs list en bedrog, op zoek naar het kind en aangekomen bij het licht dat allen troost. En dan wordt het Weihnachtsoratorium besloten met een triomfantelijk jubelkoor. Herodes is lekker gewroken, seid ihr wohl gerochen, lekker pe. Jezus heeft de banvloek van het kwaad verbroken. God is mens geworden tussen het menselijk geslacht. Sei wie God, weer de mens. Dat stond op de resten van de muur in Berlijn.

U hebt geluisterd naar Andreas Scholl. Maar ook nog diverse andere solisten, namelijk de sopraan Dorothea Rushman, de tenor Werner Gura en de bas Klaus Hager. Maar de altus, de countertenor, was dus Andreas Scholl, aan wie vandaag een portret werd gewijd. Het koor was het Rias Kamerkoor, het orkest de Academie voor Alte Muziek uit Berlijn en de dirigent René Jacobs. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Govert-Jan Bach heeft deze uitzending samengesteld. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de programmamaker is Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. De vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt als groene componist zijn eigen voortreffelijke werk en stelt daar een nieuwe kantate mee samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, parodieert een aantal stukken, met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerkliederen, koralen aan toe. Maar vrijwel altijd transponeert hij die bestaande muziek ook nog in een andere toonsoort en ook vaak voor een andere stem. Nieuw componeren zou sneller gaan, maar dat doet hij niet. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian von Sachsen en werd uitgevoerd in dat café Zimmermann in de Karterstrasse bij de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hoorde er natuurlijk wel van. Want Bach hoopte nog steeds hoofdcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn hohe messen aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. Dus nu eerst die wereldlijke kantate, uitgevoerd in Café Zimmermann.

En dat waren delen uit de kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, uitgevoerd door Tom Koopman met zijn koor en orkest, met als solisten Anne Griem, Elisabeth van Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Bescheidung Christi, de kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft net een aantal stukken in de wereldlijke kantaten voor de prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die andere koningszoon, Jezus Christus, van wie de besnijdenis traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De Rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantaten voor de prins. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving. Het is wel een kantate voor Nieuwjaarsdag. Het begin. En besnijdenis is ook een begin. Een initiatie. Maar hij gaat vooral in op de nieuwe naam. En dat is Emmanuel. Letterlijk in het Hebreeuws, God met ons. Immanuel. Emmanuel du Süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, ofwel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Zoals Tony, de naam van zijn geliefde Maria, Maria uitzingt in Leonard Bernstein's West Side Story. U kent het wel. Maria, I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, goed, zoals de verliefde Tony haar naam bezingt, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijk daarna is de echo-aria voor sopraan. Het is barokke spielerij voor die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Maar Bach, de theoloog, maakt er ook weer theologie van. Hij laat helemaal aan het eind onverwacht horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Dus er klinkt dan geen echo. Maar het ja is er voor de echo kan klinken. Het is even opletten, maar was toen in Leipzig een onverwacht moment. Iedere constructie, iedere noot, iedere wending is door Bach doordacht en bepaald. God is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen, zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst Jesu richte mein beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed positief teken staan. We hebben gekozen voor een bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Arline Auger. En u hoort verder Peter Schaier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemich.

Aldus deel 4 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248. Uiteraard muziek van Johann Sebastian Bach. Kantate am Fest der Beschneidigung Christi. En u hoorde als solisten Arlene Auger, Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur iedere werkdag op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Wij gaan er weer met graagte tegenaan. Een nieuwe week met het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, of Epifanie, dat is de 6e januari dus, van het jaar 1735, toen klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium Am Feste der Erscheinung Christi. Erscheinung, dat is Duits voor verschijning. Epifanie. Pas door de aanbidding van de drie koningen verschijnt Jezus als de nieuwe koning, de Zoon van God. In de orthodoxe kerk het echte kerstfeest. In Leipzig in 1735 dus altijd tweemaal uitgevoerd. 'S Ochtends in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk, de Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken die bestaan nog en die zijn ook vaak te zien als decor bij tv-opnamen. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten die konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. En Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Ja, het is erg dat we zo'n 100 kantates en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat de schade meevalt. Bach, de filmregisseur, maakt er een spannend verhaal van, met een ontknoping. De plot van deze zesde kantate laat Herodes het pasgeboren kind net niet vinden, want hij wil het uit angst vermoorden. Hij wordt om de tuin geleid en gaat af. Het thema is dus dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes' plannetje om van de koningen de verblijfplaats van het kind te weten te komen is mislukt. Hij is eigenlijk een loser met al zijn macht en soldaten. Het beginkoor heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden, in feite de boze koning Herodes. Du Falsche wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waar de scherpe walse dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D-groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria waarin bezongen wordt dat God met slechts één wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. Gauw komt het prachtige kerstkoraal Ich steh an deiner Krippen hier. Het antwoord op het koraal in het eerste deel Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribben, het is mooi als koningen knielen voor iets teers. Alles van waarde is weerloos, zei Lusse Beral. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. En 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäuspassie. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af voor het slotkoor klinkt.

En zo klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium BWV 248, uitgevoerd door Barbara Schlieck, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi. En verder het Vocale Gent onder leiding van Philip Herweeg, het Collegium Vocale Gent. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. En dat zegt, daar hebben we weer, Maarten het Hart, die zelf ook, dat weet u wellicht, een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. Dan begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. En Maarten het Hart zegt, alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang, op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedie. Maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Fagius op het Kaman-orgel van de Christina-kerk in Faur in Zweden.

Preludium en Fuga in C groot, BWV 547, werd uitgevoerd door Hans Varius. Hij speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Faul in Zweden. En tot besluit het heerlijke dubbelconcert voor Hobo d'Amore.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Iedere dag van 1 tot 2 uur zijn wij present. Ik ben Joop van Zijl. De programma samensteller is Govert Jan Bach. Het is weer woensdag, dus we beginnen weer eens aan een solistenportret. Murray Paraya deze keer. Paraya werd geboren in 1947 in de Bronx, en dat is een volkswijk van New York. Hij begon piano te spelen op zijn 4e jaar, maar pas op zijn 15e begon hij serieus te oefenen en ontwikkelde zich snel als een der beste pianisten van zijn generatie. Paraya onderhield een nauwe relatie met de veel oudere Vladimir Horowitz, die een beslissende invloed had op zijn pianospel. Zijn eerste grote project waren de opnames van de complete pianoconcerten van Mozart, waarbij hij zelf, van achter de vleugel, het English Chamber Orchestra dirigeerde. Voor pianoaanpak is deze box nog steeds een referentie. In de jaren 80 nam hij ook alle pianoconcerten van Beethoven op, met Bernhard Haitink en het Koninklijk Concertgebouworkest. Paraya is het tegenovergestelde van een klavierleeuw. De grote, sensationele concerten die laat hij dan ook links liggen. Niet-tonale muziek begrijpt hij niet en die speelt hij dan ook niet. In 1990 sneed Paraya zich door papier notabene, sneed hij zich in zijn rechterduim. En die duim die raakte ontstoken. Hij nam antibiotica om te genezen, maar die tastte zijn algehele gezondheid aan. In 1992 werd zijn carrière bedreigd door een afwijking van de beentjes in zijn hand, die een ontsteking veroorzaakte die ervoor zorgde dat hij verscheidene jaren van het toetsenbord vandaan moest blijven en die tevens een aantal chirurgische ingrepen noodzakelijk maakte. In die tijd zou hij veel naar de muziek van Johann Sebastian Bach geluisterd hebben. Hij verdiepte zich in de wereld van Bach en nam zelfs klavecimbellessen. Nadat hij genezen werd verklaard, volgde aan het eind van de jaren 90 een serie van opnames van de klavierwerken van Bach, met als hoeksteen een opmerkelijke opname van de Goldberg-variaties. Hij wordt nu beschouwd als een van de specialisten op dit gebied. Zijn Bach-aanpak is puur en transparant. Zijn natuurlijke souplesse is een ander kenmerk van zijn spel. In zijn Bach-concerten weet hij zelfs de verstokte aanhanger van de authentieke uitvoeringspraktijk te overtuigen. Diepzinnig en galant, de stijluiterste van Bach zelf, is zijn aanpak ook warm en lichtvoetig. Van zijn spel word je blij en positief. De bezonnenheid in het langzame Siciliano van het Concert 1053, dat u nu gaat horen, is liefelijk wiegend. Dit tweede klavierconcert is waarschijnlijk al in de Weimar-tijd ontstaan als hobo-concert, maar in Leipzig speelde Bach het in Café Zimmermann, omstreeks 1726 met het Collegium Musicum. Een aantal delen gebruikte hij ook in de cantates uit die tijd, dan bewerkt voor orgel.

tweede klavierconcert van Johann Sebastian Bach, in de uitvoering van Murray Pariah met The Academy of St. Martin in the Fields. Dan ontkomen we er niet aan om van Pariah de Goldberg-variaties te laten horen. Een memorabele vertolking van een monumentaal stuk. Een Mount Everest in de pianoliteratuur, gespeeld door een fascinerende bergbeklimmer. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die maakte de uitvoering eens mee van Pariah in het Concertgebouw. En hij zat een paar meter achter hem op het podium. Nou, beweert Govert-Jan Bach, en u moet er niet aan twijfelen, hij zei, dat was een belevenis op zichzelf. Niet alleen dit stuk van zo'n 75 minuten feilloos uit het hoofd te kunnen spelen, maar ook de concentratie daarbij, de aandacht vooral. Een elektrificerende uitstraling had hij, juist in die bescheidenheid, zonder enig vertoon, schatplichtig aan de noten. Bij een aandächtige muzieke is God gegenwaart, zei Bach ooit. Nou, hoe wereldlijk de variaties ook zijn, het was een heilig gebeuren. Aandacht was hier aandacht. In 1741 schreef Bach geen kerkmuziek meer, eigenlijk alleen nog abstracte werken als deze variaties en ook de Kunst der Fuge. Het is natuurlijk ook zo'n wonderlijk stuk. Opgenomen in Bachs klavierübungen als deel 4, maar hoe anders dan de rest. 30 variaties met steeds grotere sprongen, ingesloten door de aria die aan het begin en eind klinkt. Als een gebed, een sarabande, een gewijd slaapliedje. We weten het niet zeker, maar het verhaal gaat dus dat het geschreven zou zijn voor graaf Keizerlingk, een machtig man in Dresden die aan slapeloosheid leed. En naast diens slaapkamer was een kamertje waar het 14-jarige wonderkind Goldberg woonde om 's nachts voor hem te spelen en hem daarbij te helpen de nacht door te komen. Juist geen reeks slaapliedjes, maar dansende, bruisende, soms felle stukken. Bewegelijk, virtuoos, kunstig, ingewikkeld. Zou de herhaling van de aria misschien de graaf toch in slaap hebben gekregen, afgemat door die 30 enerverende variaties? Hoor hoe Anna Enquist ze deel voor deel beschrijft in haar prachtige boek Contrapunt, dat trouwens ook als luisterboek verkrijgbaar is, ingesproken door haar, Anna Enquist, en met een uitvoering door Ivo Jansen. Maar we gaan nu luisteren naar Murray Pariah, die al eerder de referentie stelde voor de Mozart-concerten op piano, maar nu ook voor de Goldbergs op de vleugel. En morgen de tweede helft trouwens.

Het tweede deel van de Goldberg-variaties, BWV 988, waren de variaties 16 tot en met 30. En u hoorde weer Murray Pariah. Er zijn zoveel mooie cantates voor die kersttijd, die dus eigenlijk liep van de eerste advent tot en met Drie Koningen op 6 januari. De tweede tot en met de vierde advent was een vasten toen, dus geen feestelijke muziek in de kerk, wat Bach ruimte gaf heel veel moois te componeren. Het Weihnachtsoratorium dateert uit een latere periode in Bachs leven, toen hij eigenlijk geen kerstmuziek meer schreef. En zo komen we nu toe aan weer een parel in de kroon van Bachs oeuvre, een kroon die vol edelstenen en andere parels zit. Maar een enkele kiezel is daar te vinden, maar mooi gladgeschrepen, dat wel. Eigenlijk geen mislukte stenen. En als dat zo lijkt, dan wordt de muziek niet goed uitgevoerd. Dus nu de kantate voor derde kerstdag 1725. Süßer Trost, mein Jesus, komt BWV 151. Een kantate die opvalt door de afwezigheid van een groot koor. Er klinkt alleen een slotkoraal. De jongens van de Thomasschule mochten na 2 dagen haast dag en nacht zingen, waarschijnlijk wel even rust. Een intieme kantate die gekenmerkt wordt door een meer dan prachtige sopraanaria die haast 10 minuten duurt. In een 12/8e maat, een wiegende Siciliano, zingt zij de mystieke vreugde over de komst van Jezus. Eerst heel innig, dan in het tussendeel dansend. Met Maarten het Hart is onze samensteller en die man die de teksten aanvoert hier in dit programma, Govert-Jan Bach, het eens dat dit een van de allermooiste scheppingen van Johann Sebastian Bach is. Iedere sopraan zou het bij ieder recital moeten zingen. Op geen verzamel-cd zou het mogen ontbreken. U kunt op het internet het schuifje weer even terugzetten om het nog eens terug te horen. En nog eens en nog eens. Dan komt er vanzelf vrede in uw hart. Mee eens of oneens? Ach, reageert u eens op bach@concertcentrum.nl.

De kantate BWV 146 weer müssen durch viel Trübsal. U hoorde als solisten Sandra Pio, sopraan, Bonja Bartos, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. Met het Amsterdam Baroque Orchestra en het Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman, de man van deze week in Geen Dag Zonder Bach. Ton Koopman lijkt echt een beetje op de grote Bach. Hij is een echte herkapelmeister. Hij is klavecinist, organist, dirigent en componist. Ja, dat bewaren we nog even. Eerst nu de organist. We beginnen met galante lichte orgelmuziek die de niet-orgelliefhebber wellicht zal verleiden. De eerste trio-sonate voor orgel in S, BWV 525. Bach had in zijn Keutense tijd niet meer echt als organist gepraktiseerd, maar sinds zijn komst in Leipzig wel weer heel vaak. Hij schrijft nu een ander soort orgelmuziek dan voorheen. Hij zet een nieuwe standaard qua techniek en mogelijkheden. Men vermoedt weer dat het is voor zijn zoon Wilhelm Friedemann, die in de jaren 1730 gaat solliciteren. En ja, papi bemoeit zich met alles, want zijn zoons moeten uitblinkers worden.

Dat was de eerste trio-sonate voor orgel in SBWV 525. En Ton Koopman bespeelde het orgel van de Jacobikirche in Hamburg. Toch even nog het huzarenstukje der orgelliteratuur. De Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565. Uit Bachs jonge jaren. Zelfs angetwijfeld, ja, is het eigenlijk wel van hem. Maar de heren wetenschappers weten niet wie het dan wel geschreven zou kunnen hebben. Niemand dus. Bach-kenner Rob van der Hilst vermoedt dat het een bravoerstukje is uit de gymnasiumtijd van de jonge Bach in Lüneburg, waar hij aan de koorschool verbonden was. Van zijn 14e tot zijn 17e. Zijn stembreuk was al vroeg en men heeft daar zijn talent gezien en verder ontwikkeld. Vooral organist Böhm zal veel in hem geïnvesteerd hebben. Wonderkind Bach kreeg al op zijn 17e een baan als organist aangeboden en mocht op die leeftijd orgels keuren die omgerekend miljoenen hadden gekost. Zoveel wist hij technisch al van het orgel af. Maar hij gebruikte dit soort muziek ook om de registers en de harmonieën te testen. Markerende muziek, vaak in films en vooral ook horrorfilms gebruikt. Ja, een duivelskunstenaar kan dit pas goed. En de goede Ton, een aardiger mens bestaat er niet in de wereld, heeft dat ook in zich. Ton Koopman, luistert u maar.

De Toccata en Fuga in D-klein BBW 565 werd uitgevoerd door Ton Koopman op het Christian Müller-orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tot zover voor deze dag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En u hoort het aan het orgel. We gaan verder weer met Ton Koopman. Geen dag zonder Bach is een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ton Koopman dus deze week. Ton Koopman de klavecinist nu, terwijl we hem nog orgel horen spelen in de begintune. Begin jaren 70 was Ton docent klavecimbal aan het Gronings Conservatorium. Iedere keer laadde hij als pionier van het eerste uur het prachtige instrument, vervaardigd door klavecimbalbouwer Klop, in zijn knalrode De Chevaux bestelautootje en tufte daarmee over de Afsluitdijk. Want in Groningen begon de historische uitvoeringspraktijk pas echt. Daar was in 1973 de eerste authentieke Matthäus Passion in Nederland te horen, onder leiding van Johan van der Meer. Ton en vele anderen, zoals Siek Kuiken, René Jacobs en Max van Egmond, waren van de partij. Hier de prachtige derde vioolsonate met Catherine Manson, met wie hij deze geweldige stukken mooi op de cd heeft gezet. Bachs zoon Carl Philipp Emanuel vond ze behoren tot de beste werken van zijn dierbare vader. Een serie van 6 dus weer. Later als zodanig verzameld, de meeste werken ontstaan in die vruchtbare jaren 1720. Het begin van deze sonate in C-klein, in die prachtige wiegende maat, is een regelrechte oorwurm. Een cognitive itch, muziek die blijft hangen in je brein.

U hoorde de sonate voor klavercimbal en viool nummer 4 in C klein, BWV 1017. Met als uitvoerende Ton Koopman en Catherine Manson. We gaan naar een vroege kantate toe, BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich. Deze kantate wordt op 16 februari om 7:15 in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn, uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium. U kunt de een en ander vinden bij www.geldersbachcollegium.nl. Deze kantate is besproken in aflevering 75 in het kader van de vierde symfonie van Brahms, die uit de chaconne van het laatste deel van deze kantate de melodie van het laatste deel van zijn symfonie gebruikt als een soort passacaglia. Let ook op het prachtige terzet. Een kolfje naar de hand van Ton Koopman, die deze zeer vroege kantate ook als een van de eerste opnam voor zijn Bach-cyclus. Het project zou nog jaren duren en is een van de mooiste geworden op kantatengebied. En Ton verklaart steeds hoe hij hierin is gegroeid en Bach echt pas goed heeft leren kennen.

En dat was de kantate BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich, uitgevoerd door de sopraan Anne Grimm, de altus Peter de Groot, tenor Joost van der Linden en bas Donald Bentvelsen, samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. Behalve Ton Koopman de dirigent, Ton Koopman de clavecinist vandaag. Geen beter werk te laten horen dan het Brandenburgsconcert nummer 5 in D groot, waarin zich een aardverschuiving voordoet in de muziekontwikkeling. Want Bach laat het klavercimbel zich als begeleidingsinstrument losmaken van het orkest en een soloplek innemen. Het klavercimbel gaat steeds meer ratelen en in spannende bogen spelen. Na ruim 6 minuten is het orkest er als het ware uitgespeeld, met stomheid geslagen en stopt. En dan begint het vuurwerk. Adembenemend. Het klavierconcert werd geboren. Haydn en Mozart en al die anderen na hen bleven dit principe volgen en werkten het uit. Alleen Bach zelf kon dat toen zo. En nu dus Ton Koopman, ook een meester.

Het Brandenburgs Concert nummer 3 in G. Groot, PVV 1048. We hoorden Ton Koopman als solist, klavercimbal, en als leider van de Amsterdam Baroque Orchestra. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programmasamensteller is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het orgel geeft het hier al aan. Deze week geen dag zonder Ton Koopman. In het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag, deze week ook, tussen 1 en 2 uur bij de concertzender. Ik wens u goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. En de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Ton Koopman bleef in de voetsporen van Johann Sebastian Bach. Zijn tweede vrouw is ook een musicienne, net als Bachs tweede vrouw Anna Magdalena Wilke. Tons aanvankelijke leerling, klaverzimbelkleerling, Tini Matteau, werd zijn vrouw. Zij is ook degene die als opnameleidster, zeg maar de producer van Tons projecten, is gaan optreden en heeft op die manier ook aan zijn succes bijgedragen. Maar hier gaan ze samen op de klaverzimbel voor dat heerlijke dubbelconcert in C groot BWV 1061. Het derde deel is een prachtig te volgen fuga. Eerst het ene, dan het andere, klaverzimbel, dan het orkest. Wervelend, transparant, tegelijk. De Koopmans aan het werk.

U hoorde dubbelconcert in C groot, BWV 1061 van Johann Sebastian Bach. En de solisten waren Ton Koopman en Tini Matteau, het echtpaar op klaverzimmel met de Amsterdam Baroque Orchestra. Dan nu een van de mooiste cantates die Bach, en het is de zogenaamde trouwerode, geschreven heeft ter gelegenheid van de dood van Christiana Eberhardine. Zij was keurvorstin van Saksen en koningin van Polen. Het werd uitgevoerd op 17 oktober 1727. In aflevering 62 gaan we daar uitvoeriger op in. Het is Tons begrafenismuziek, naar zijn zeggen. Het is zo'n stuk met enorme diepgang waar Bach er weer in slaagt om verdrietige emoties om te zetten in muziek. Bij hem is er altijd zo'n mooie verhouding tussen ratio en gevoel. Aldus, zegt Ton Koopman.